0: in het mos mee in het kind.
1: Hij is om.
0: Jij weet dat. Weet je mij hoe jij het gedij of wie? Had ik het aan de krullen verdunt. Oh, die lille vieze stuk. En zo goed haar.